0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Monza, Italië. 2000.
3: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn. Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: 2007.
1: De beslissing van het WK gaat vanaf nu vallen. En een hele goede start van Felipe Massa. En die blokt daar meteen aan de binnenkant. Blokt die Lewis Hamilton en Raikkonen langs de buitenkant. En zo hebben ze het zoals ze het hebben willen bij het team van Ferrari. Raikkonen naar 2 en Alonso aan de binnenkant bij Lewis Hamilton. Die nu teruggevallen is naar de 4e positie. Hey, foutje, foutje, foutje. Lewis Hamilton schiet eraf en dit zijn de foutjes die je niet moet maken, Lewis. Nu is het in één keer alle spanning. Nu zijn het de problemen, want nu moet je allerlei mensen in gaan halen. Je hebt een auto die makkelijk 4e kan rijden. Hij probeerde terug te komen bij Fernando Alonso aan het einde van het rechterstuk. Schiet een stukje door de grindbak heen. Hamilton teruggevallen naar de 8e positie.
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Het hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde hier. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op en een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: 12.
1: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Marrakech. 2011 bij Williams. 1 keer een 10e plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hungaroring. Hongarije. 2019.
3: Vettelsnels in sector 1. Maar dit deel, daar was de vraag niet goed. Daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
4: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
5: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
4: Mate, incredible, man. Incredible.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral alleen de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartiertijdverlies.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2010.
3: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, het is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook, hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet. Grand Prix Race.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderlo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2016.
3: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
4: Hij has to let me go. He has to let me go.
5: Oké, copy. Stay calm.
4: He's a... That's what he is.
3: Ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
4: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
3: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
6: Charlie said the Charlie said.
4: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly.
1: Grand Prix Radio.

0: Like if only the moon got
1: moon. Think about it.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland... van Horen naar Zaanstad heb je nu wel een kwartier vertraging... tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers. En daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de Grote Prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Wam. Dus kijken. Dat vart heel snel. Vlam, het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. De A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijd.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Oh, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè. Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd. En twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor. Als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controle.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2018.
1: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve zit. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Zit je over hier. Niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
2: Fuck's sake. Fuck's sake. Sorry, guys.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuis Grand Prix niet. Sebastian Vettel. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg. En het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Frieschepalen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Friese Palen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2017.
2: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Oeh, met een DRS. Voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer die dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is helemaal niet gewend. Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batendorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: ook nog...
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2012.
2: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk, als die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe jij tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knoppen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Pauline Classics.
1: Grand Prix Radio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Grijshoord en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linkerrijstrook.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: 2019.
1: Jongen, jongen, jongen, wat is er spannend.
2: Fuck, het gaat toch niet gebeuren dit.
3: Verstappen behind, 1 second.
1: Lief Willem. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot, groot. Oh, binnenkant, binnenkant. Ja, ja, ja, nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer, nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dan is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
4: He turned in on me.
5: Nee, there was nothing wrong with that, man. Nothing wrong with it.
1: He turned in on me.
4: What the hell is that?
1: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poefstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flipt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.
4: Yes, come on! Yes!
6: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging in de stout. Dus het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien 1 kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vieringsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2016.
3: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Wow. Holy shit, wat een autocontrole. Wat een car control. En weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
4: Wow. Okay, well held, Max. Well held.
5: Ja, heartbeat went a bit higher there.
3: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoopend Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file tot een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht bij Eindhoven en Valkenswaard een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi hierbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op. Links in beeld. Mika Hakkinen. Schakel door. Schakel door. Daar is hij al stuk. Paf. Bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel zijn gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras. Moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant. En ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, dan loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 1995.
3: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Daarin vergooit Damon Hill zijn kansen. 1 ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, wow, wow, wow, wow. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
1: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Räikkönen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Räikkönen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grint in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grint, hoor. Het is alleen maar grint en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier dan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Räikkönen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 2004.
3: Schumacher speelt hier gewoon een spel met het hele team van McLaren. Oh, die is zwaar. Man, oh man. Jarno Trulli doet gelukkig zijn duimen omhoog, maar heeft een mega crash gehad in de Renault. Alles ligt eraf. Safety car. En nu wordt het een ander verhaal. Onder bridge door. Daar de vlaggen. Ja hoor. Hier is hij eraf gestuiterd. Daar was Schumacher. Oh, rechts. Oh. Hij is hem verloren onder bridge. Oi, oi, oi. Wat is die klaphard van Trulli. En over de kop gegaan. Goeiendag zeg. Blij dat we daar het handje zien. Blij dat we daar de beweging zien. En blij dat die grond daar misschien geen asfalt is. Godsamme tieten. Wat is die auto plat zeg.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2007.
2: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is die gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. En hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Het dubbelgeel voor het weghalen van het vak. En hij schiet erdoor. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never. En hier bij het inrijden van de pitstraat. Op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers. En daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. En die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de grote prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam. Eens kijken. Dat vart heel snel vlam. Het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez. Mexico. 2016.
2: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend. Ja, oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
3: Hij has to let me go. He has to let me go.
4: Oké, copy, stay calm.
3: Oeh, for f*** sake. He's a f***. That's what he is.
2: Ja,

0: Vettel is pisslink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
1: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
0: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
2: Charlie said the Charlie said.
1: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off. Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.